Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn, de 4e was vermoedelijk de piloot. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Sol 2. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrilla-groep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van de UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Seoul 2. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Seoul 2.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Seoul 2. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de la Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de la Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van de UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Seoul 2.
1: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
2: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale, sta-op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5... Zaterdag van 10 tot 4.
3: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In

0: op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Meerodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl.
1: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
2: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën. Al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
1: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
3: Laat je niet gek maken door al die tijdelijke aanbiedingen. Bij Jumbo krijg je elke week gratis producten. En elke week kun je weer kiezen uit andere producten. Download snel de Jumbo Extras app. Want hier kan geen aanbieding tegenop.
4: En dat voor die prijs. Jumbo.
5: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
6: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij Hotel Restaurant Lakerhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel Restaurant Lakerhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Oheer. En Laak.
7: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
8: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de EU-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.

Take that sound, shake it around. Dig that.

0: Voor Spaanse gerechten en meer ga je naar El Pimiento in Zelfkant, Zusterzeel. Wij zijn naast een tapasbar ook een familierestaurant, cocktailbar en café. Op maandag all you can eat tapas voor slechts €16,90 per persoon. El Pimiento heeft een groot gezellig terras en wintergarten. Ook geschikt voor privéfeestjes. Een begrip in de grensstreek. El Pimiento in Zelfkant, Zusterzeel. Aan de Hungerenweg nummer 44. Volg ons op Facebook en Instagram. el-pimiento.de.
1: Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Galebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
2: Menten Metaal Recycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaal Recycling aan de Tudderanderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Sol 2. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. In de Canadese provincie Brits-Columbia geldt een noodtoestand vanwege een natuurbrand. Inmiddels zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. De brand begon afgelopen vrijdag en heeft al meer dan 95 vierkante kilometer bosgebied bij de plaats Kelowna in de as gelegd. En er zijn veel huizen volledig verwoest, melden de Canadese autoriteiten. Door de aanhoudende droogte in de provincie Brits-Columbia is het risico op bosbranden groot. Op dit moment woeden er zo'n 100 branden. Dit jaar is in Canada al meer dan 4 miljoen hectare bosgebied in vlammen opgegaan. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
4: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Bij Nathalie Echte Bakker begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie de Echte Bakker voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie de Echte Bakker kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
6: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
7: Oh, wat lief.
6: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht.
7: Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.

0: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.
1: Koestafair Maasmechelen. Voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuizen, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koestafair heeft het allemaal. En nu komt het. Mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Koestafair.be. Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
2: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
3: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.
4: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. In de Canadese provincie British Columbia geldt een noodtoestand vanwege een natuurbrand. Inmiddels zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
5: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
6: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
7: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk net als een verzekering op maat. Janssen Auto, tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.

0: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
1: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Olheer en Laak.
2: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Sol 2. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond een uur of 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar één of meerdere verdachten. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troep uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse haven stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin stijgt op in Essen in Duitsland en legt een route af via Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe vliegt de Zeppelin een aantal keren heen en weer. Het gevaarte is 75 meter lang en hangt vol met apparatuur om bijvoorbeeld CO2 en fijnstof te meten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
0: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
4: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
5: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
0: Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovense straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casamoda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode. Jouw unieke stijl begint bij ons.
5: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.

deze vroege zondagochtend kun je al meteen met de voetjes van de vloer. Als je er zin hebt, misschien ben je al hartstikke lang wakker. Wie zal het zeggen? Benny the Way Cyrus gaan we met Achy Breaky Heart. En zo begonnen wij deze drie uur zondagochtend. Zondagochtend, goedemorgen. Mocht je lekker aan je ontbijtje zitten, dan wens je er heel veel plezier mee. En wij zorgen voor een leuk stukje muziek dat aan 12 uur daarna tijd van Frank van der Laar. En om 2 uur gaat Will Smith weer duiken in de geschiedenis van de Nederlandse hitparades. Wat gaan we draaien? We hebben Cat voor je klaarstaan. Sure, he's a cat. We beginnen met ABBA. Does your mother know?

Dat is een van de eerste grote hits. 1967, dat waren de Cats. And sure, he's a cat. Nieuwe muziek op Soul 2, je weet het. Naast al die leuke oude liedjes van lang vervlogen dagen. De meneer heet Sven Sillers, nog heet Somebody New.

0: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
1: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
2: Oh, wat lief.
1: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
0: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
3: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De brandweer heeft inmiddels het zijn brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
4: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotelrestaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotelrestaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Ohee en Laak.
5: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Selfkan Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Selfkan Tudderen aan de Middenerweg 51.

Castle Photoset voor Young Guns Go For It. Dat waren de heren van Wham en The Bad Boys. En daarvoor werden we bijgebracht met de hoofdpunten uit het nieuws hier op Sol 2. Tijd voor nieuwe muziek uit het parade, uit de top 10 zelfs. Hier is Cameron Whitcomb.

Want zoveel versies van dit nummer Bailando. Dit was Luna uit 1998. En voor een plaat die momenteel langs aan de hitparade binnensluit, zelfs de top 10 al behaald heeft, Cameron Whitcomb. En dat heette The Kingdom of Fear. Goed, rondje van 3 gaan we doen. Bruno Mars komt eraan, Mary Makeba. En dit is Lindsay de Pol. Je weet al, die dame aan de piano met een mooie strooihoed op. En ze zingt Sugar Me.

man die blijft maar mooie muziek maken. Heeft onlangs een nieuwe cd gemaakt. Daar zijn al 3 singles vanaf gekomen. En hij staat momenteel nog bij 2 in de hitparade. Dit was van lang geleden, 13 jaar geleden, namelijk Bruno Mars en Treasure. En daarvoor hadden we Mariah Makeba en Pata Pata. Soul 2, lekkere muziek, 24 uur per dag. Je hoeft er niks voor te doen als alleen naar ons te luisteren. Dat kan via diverse mogelijkheden. FM 106.9, lekker ouderwets vertrouwd. DB Plus kanaal 5B. We hebben uiteraard onze providers die ons geluidje streamen. En we hebben een eigen app ontwikkeld. En die kun je gratis downloaden. Daar kun je alles vinden wat met het Soul 2 te maken heeft. Ook de stream, de muziek voor je leven. 24 uur per dag, non-stop, jaren 50 tot en met jaren 80. I hear

0: Vista Fair Maasmechelen. Voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Vista Fair heeft het allemaal. En nu komt het. Mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Koestafair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
1: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Sol 2. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïense autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar 1 of meerdere verdachten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
3: Voor Spaanse gerechten en meer ga je naar El Pimiento in Zelfkant, Zusterzeel. Wij zijn naast een tapasbar ook een familierestaurant, cocktailbar en café. Op maandag all you can eat tapas voor slechts €16,90 per persoon. El Pimiento heeft een groot gezellig terras en wintergarten. Ook geschikt voor privéfeestjes. Een begrip in de grensstreek. El Pimiento in Zelfkant, Zusterzeel. Aan de Hungerenweg nummer 44. Volg ons op Facebook en Instagram. El-Pimiento.
4: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
5: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de EU-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.

zorgt misschien vandaag wel weer voor, ja, om een lekkere wandelingetje te maken in het park onder de bomen. Lekker in de schaduw, want ja, vandaag gaan we de 30 graden weer aan tegen. Dat was de Nick Straker Band van lang geleden. En dan heette A Walk in the Park. Goedemorgen allemaal en wees welkom in de wereld der wakkeren.

maand of twee, drie geleden. Toen verdween hij zomaar geruisloos. En nu in één keer komt hij als hoogste nieuweling binnenkomen in de Nederlandse Top 40 deze week. Ella Langley. Waarom dat hij uitgebracht is, dat ga ik nog eens even nazoeken. Maar het is uiteindelijk succes voor haar. En dan mag hij de Choosing Texas, een mooie pop- en country plaat. Even de leden van Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham.

Nou, daar hopen we misschien wel op de regen, maar die gaan we voorlopig nog niet meemaken, de regen. De Cascades maakte er een liedje over. Een heel succesvol liedje in 1963. En dat heette The Rhythm of the Rain. En daarvoor Lindsey Buckingham, ik zei het al, Fleetwood Mac Lit en Trouble. Een rondje van drie. Brian Ferry komt eraan. Carrillo met Samba de Janeiro. En dit is Boozy met Angela. Dat betekent Soul 2, jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de Tennies en de Twenties. Het komt allemaal even bij 24 uur. En daarvoor hoef je niks te doen. Zometeen het nieuws van 11:30.

0: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
1: Jumbo is groot in brood, want we hebben meer dan 300 soorten brood. Al vanaf 25 cent per stuk. Bijvoorbeeld kies en mix op roomboter-croissants en keizerbroodjes. 4 voor maar 1 euro. We bakken ze vers af in de winkel, dus als je snel bent, zijn ze nog warm. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
2: En dat voor die prijs. Jumbo.
3: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java en Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen, dat melden lokale autoriteiten. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta-op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
4: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.

Maar gewoon, zo noem ik het altijd, de heer Jimmy Cliff uit 1969. Wonderful World and Beautiful People. We gaan weer eens wat van Staanbas draaien. Dat doen we door middel van deze plaat van Circus Kustels. Verliefd, en zometeen naar de zomer van 1972.

kennis maak je met Julio Iglesias. 1972, een van de grote zomerhits van dat jaar. Dat heette Un Canto a Galicia. En daarvoor was Sergio Schustels en ze zijn nog steeds verliefd. Nieuwe muziek, opnieuw hier op Soul 2 uit de hitparade. Hier is Alex Warren en Rescuer. Cover my tracks, I can't bear.

clipje van Jerry Rafferty en Joe Egan. Ze noemden zich Steeders Wheel. Ik denk 73 op een gegeven moment Stuck in the Middle with You. En daarvoor Alex Rawlins, een nieuwe single, die heette Rescuer. Zometeen het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug voor het laatste uur van zondagochtend. Op deze zondagochtend. Nog even vertellen dat je naar Soul 2 luistert. Maar dat heb je waarschijnlijk wel gehoord. En de lekkere muziek die we draaien. En dat kun je op allerlei manieren doen. DAB Plus, kanaal 5B. We hebben de FM, we hebben de providers. En we hebben onze eigen app die je kunt downloaden. Kost je helemaal niks. En daarop vind je 2 streams. 1 stream heet de muziek van je leven. 24 uur per dag, non-stop. Jaren 50 tot en met jaren.

0: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
1: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
2: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto? Wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto. Tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Sol 2. In de Rotterdamse wijk De Esch is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand, waarbij grote rookwolken te zien waren. Of de auto opzettelijk in brand is gestoken is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk was het afgelopen periode sprake van overlast en gelden nu extra veiligheidsmaatregelen. Zo is er een verbod voor mensen van buiten het gebied om met hun auto te komen en daar langere tijd te blijven. Het was juist weer een tijdje rustig in de wijk De Esch. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan worden verdacht branden al of niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïense autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
4: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.

0: om verwarring te voorkomen, hebben wij erbij gezet Nicole McLeod. Want ja, we hebben natuurlijk nog een andere Nicole die ooit in de jaren 80 het Songfestival won, want dat was een hele andere dame. Don't You Want My Love in 1986.
1: Je luistert naar Sol 2 met Tom.
0: Twee heel succesvolle Nederlanders die momenteel het wereldtoneel bereiken met dit nummer. Another featuring 54 Ultra. Het nummer heet Talk to You.

We hadden net zijn vader nog, Julio. Dit was Enrique met Wisen en Duel El Corazon. En daarvoor hadden wij Donovan en de Salvation Stomp. 2, 1, 2, 3, 4.

0: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakerhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakerhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Ohee en Laak.
1: Jumbo is groot in gebak, want onze taarten vallen regelmatig in de prijzen. Zoals onze hemelse chocoladetaart, verse appeltaart en onze smeuïge slagroomtaart. Kies er 80 soorten, al vanaf €2,60. En ben je jarig, dan krijg je 20% korting. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
2: En dat voor die prijs. Jumbo.
3: Menten Metaalrecycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, oude wrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaalrecycling aan de Tutteranderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
4: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In de Rotterdamse wijk De Esch is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand. Of de auto opzettelijk in brand is gestoken is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk was er de afgelopen periode sprake van overlast en gelden nu extra veiligheidsmaatregelen. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan worden verdacht branden al of niet opzettelijk te hebben aangestoken. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Koestafair Maasmechelen, voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuizen, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koestafair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Koestafair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
6: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
7: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
8: Oh, wat lief.
7: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.

Band, een heerlijke dance klassieker, een dance classic van Earl Twinter Fire and the Emotions. En daarvoor halen we de hoofdpunten uit het nieuws. Inmiddels heeft hij al zijn tweede zomerrit te pakken, deze Hugo, maar dit staat nog steeds dicht genoteerd in de top 10. En het stijgt nog steeds. Hier is Jamaican Bam Bam.

Wel heette The Woman in Red, niet te verwarren met The Lady in Red, want dat is heel wat anders. Het was Stevie Wonder en I Just Called to Say I Love You. En dan hadden we Sean Elliott uit het grijze verleden met Shame and Scandal in the Family. Zometeen na 12 uur, Frank van der Laar op 2 uur tijd voor Will Smith. En hij duikt weer in de top 40. En wat mij betreft, morgen maandagochtend zijn we er weer om 6 uur.

conversations.

0: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
1: Bij Nathalie Echte Bakker begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie de Echte Bakker voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie de Echte Bakker kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
2: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Selfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van A-merken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Selfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
3: Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha, Esqualo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.
0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Sol 2. Vanmorgen botsten twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van het Australische Sydney bijna op elkaar. ABC Australia meldt dat een luchtverkeersleider op non-actief is gesteld. Een Airbus van Jetstar taxide richting de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways heel dicht in de buurt kwam. Beide toestellen maakten een noodstop. Aan boord van het Jetstar-toestel raakte een bemanningslid gewond. Er moest een sleepvoertuig aan te pas komen om de Boeing te verplaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat afgelopen vrijdag bij een aanval in het Oekraïnse Dnipro een pakhuis met goederen verwoest is. Directeur-generaal Tedros veroordeelt de aanval en zegt dat voor zover hij weet er geen slachtoffers zijn gevallen. In het pakhuis lagen medische hulpgoederen opgeslagen voor zorgverlening aan het front. Eerder op de dag hadden chauffeurs 130 van de 300 pallets met goederen uit de opslag weggehaald. Het goederenteam was al weg voordat de aanval plaatsvond. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan verdacht worden branden al dan niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi praat Iran niet met de VS zolang de in juni afgesloten overeenkomst geschonden wordt. Wel is er overleg via tussenpersonen. Met Oman overlegt Iran bijvoorbeeld over de straat van Hormuz. Araghchi laat weten dat de zeestraat niet heropend wordt. Zodra de VS zich aan eerder gemaakte afspraken houden, komen er nieuwe vaarroutes. Het weer. In het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
3: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
4: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
5: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto. Tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
4: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Yves Sport Fit Club. Word de sterkste versie van jezelf.

We dansen de zondagmiddag in met de Tramps en de Love Epidemic. Welkom bij Soul 2. Tom, dankjewel. We hebben ervan genoten. Heerlijke muziek had je weer meegenomen. En ik ga ook een duit in de zakje doen voor deze zondag. Warme temperaturen weer verwacht. Ja, einde van de week nog een keer. Dus we zijn voorlopig nog niet van de droogte en van de warmte af. Dus nee, goed. Wat je ook doet, geniet ervan. Wij hebben de juiste muziek om jouw dag tot een mooie dag te maken hier op Soul 2.

De actuele single van The Last Frequencies. Het was een tijdje rustig rond ze, maar ze zijn er weer. Live It All heet hij. En je hoorde hem hier voorbij komen op de zondagmiddag. Dit is er eentje uit het einde van de jaren 80. En hij is van Orange Juice Jones en het is The Rain.

is ook een tijdbeeld. Deze Esther en ABO Farim. Cinderella Rockefeller was het uit. Jawel, mijn geboortejaar 1968. Hier heb ik eruit gekeken. Dit is de Dizzy Mans Band en die opera.

Het is bij de productie van deze plaat geweldig gelukt om er iets melancholisch in te krijgen. Jennifer Lopez en Ain't It Funny. Verder met muziek van The Christians. Hier zijn ze met Harvest for the World.

0: Voor Spaanse gerechten en meer ga je naar El Pimiento in Zelfkant, Zusterzeel. Wij zijn naast een tapasbar ook een familierestaurant, cocktailbar en café. Op maandag all you can eat tapas voor slechts €16,90 per persoon. El Pimiento heeft een groot gezellig terras en wintergarten. Ook geschikt voor privéfeestjes. Een begrip in de grensstreek. El Pimiento in Zelfkant, Zusterzeel. Aan de Hungerenweg nummer 44. Volg ons op Facebook en Instagram. El-Pimiento.de.
1: Ook zo'n lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Galebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website galebeske-sittard.nl.
2: Jumbo is groot in brood, want onze ambachtelijke bakkers bakken iedere nacht de Jumbo broodgelukbroden. Heerlijk vers met een knapperige korst. Die moet je proeven. Daarom krijg je nu 1 euro proefkorting op alle broodgeluk rondbroden. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Vanmorgen botsten twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van het Australische Sydney bijna op elkaar. Beide toestellen maakten op tijd een noodstop. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat afgelopen vrijdag bij een aanval in het Oekraïnse Dnipro een pakhuis met goederen verwoest is. In het pakhuis lagen medische hulpgoederen opgeslagen voor zorgverlening aan het front. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan verdacht worden branden al dan niet opzettelijk te hebben aangestoken. Volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi praat Iran niet met de VS zolang de in juni afgesloten overeenkomst geschonden wordt. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zenbura Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zenbura aan de Merodestraat in Stijn. Zenbura. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbura.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
6: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.

misunderstood. We hebben het er al eens vaker over gehad, hè? De Animals hadden gewoon een hit met een cover hier. Don't Let Me Be Misunderstood was een jaar eerder, namelijk uitgebracht door Nina Simone. En heel veel mensen die kennen hem misschien ook nog wel in de uitvoering van Santa Esmeralda. Ergens uit het begin van de jaren 80. Over de jaren 80 gesproken, daar kwam ook deze Rob de Nijs uit. Ja, protestzong eerste klas van hem. Het is Johnny is Soldaat.

Hoor je gelijk, 70's muziek. Ja, sommigen zijn zo onmiskenbaar uit een bepaald decennium. En dit Tonight van Move hoorde daar ook bij.

Master Class Queen en I Want to Break Free. Gisteren draaide voor Caroline, draaide de Toen Men Zou nog een keer met het disco-samba. Nou, dat heeft wat teweeg gebracht, zeg. Want daarop kreeg ik een hele berg met appjes. Er werd in ieder geval heel vaak gevraagd om dit Copacabana van hun ook een keer te draaien. Maar bij deze.

0: Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
1: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met B-O-U-W-E-N-S. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
2: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolsschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Sol 2. Een Zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De Zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. Er zijn twee verdachten opgepakt voor een gewelddadige overval in Helmond. Het gaat om een 17-jarige jongeman uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Den Haag. De overval vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. Rond middernacht belde de verdachte bij een huis aan en toen de bewoner de deur opende, kreeg hij klappen. Zijn vrouw schoot te hulp en samen wisten ze de indringers te verjagen. Het stel is door de worsteling gewond geraakt. Op de eerste dag van grenscontroles heeft Spanje een kleine 200 passagiers vanuit Italië gecontroleerd. De controles zijn het gevolg van een ruzie met Italië over de tienduizenden Marokkaanse migranten die de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen. Reizigers op 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende Spaanse vliegvelden werden gecontroleerd. Dit vanwege het Italiaanse besluit om het vrije grensverkeer vanuit Spanje voorlopig stop te zetten, om te voorkomen dat migranten voet op Italiaanse bodem kunnen zetten. Gisteravond rond 10:30 lokale tijd zijn bij het omslaan van een boot in de haven van New York een 27-jarige vrouw en een 5 maanden oude baby om het leven gekomen. Het ongeluk vond in de buurt van Liberty Island plaats. 12 opvarenden konden gered worden. De vrouw en de baby werden later levenloos in het water door duikers gevonden. Onduidelijk is of de vrouw de moeder van het kindje is. Hoe de boot heeft kunnen omslaan wordt onderzocht. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
3: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
4: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
5: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
6: Oh, wat lief.
5: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Yves Sport Fit Club. Word de sterkste versie van jezelf.

uur geweest op Sol 2. Jawel, je zit lekker in de zondagmiddag. Ja, straks hebben we natuurlijk om 2 uur Wil. Die heeft wat top 40's meegenomen. Heerlijk. Gisteren hebben we er ook weer van genoten. Wij hadden overigens gisteren onze barbecue. Die was geweldig.

Fantasy van de Everly Brothers. Je hoort het hier op Sol 2. Overigens over die top 40 gesproken daarnet. Dit druis C van Miles Smith en Nia Horan staat er al 25 weken in genoteerd.

Met wel eens over mooie bandnamen natuurlijk. Wat dacht je van deze? De Tarney Spencer Band. Ja, die zal maar zo heten. Dan heb je natuurlijk wel gelijk een mooie naam. Cathy's Clown was het. Ja, je hoort het hier allemaal voorbij komen. Terug naar Nederland. Dit is er eentje van The Cats. En zij stuurde in 1971 een brief. A letter.

Music van Rihanna. Je hoorde het hier voorbij komen. Ik was uit 2007. Dit is er eentje uit 1972. Het zei mij in eerste instantie eventjes niks, maar het was een mooie oh ja plaat geweest voor door de weekse. Het is Matt de Hoopie en All the Young Dudes.

0: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
1: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.
2: Laat je niet gek maken door al die tijdelijke aanbiedingen. Bij Jumbo krijg je elke week gratis producten. En elke week kun je weer kiezen uit andere producten. Download snel de Jumbo Extras app. Want hier kan geen aanbieding tegenop.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Menten Metaal Recycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaal Recycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Er zijn twee verdachten opgepakt voor een gewelddadige overval in Helmond. Het gaat om een 17-jarige jongeman uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Den Haag. Op de eerste dag van grenscontroles heeft Spanje een kleine 200 passagiers vanuit Italië gecontroleerd. Gisteravond rond 22:30 lokale tijd zijn bij het omslaan van een boot in de haven van New York een 27-jarige vrouw en een 5 maanden oude baby om het leven gekomen. Het ongeluk vond in de buurt van Liberty Island plaats. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakerhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakerhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur in de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Oheer. En Laak.
6: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
0: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
6: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.

Lekker plaatje van Zion Jones en Spin Me Around. Het was een bescheiden hitje in 1989 en wij draaiden hem hier vandaag voor jou. Dit is nog een keer die leuke van Justin de Weld.

En deze dame, Milene van Meer, is niet zo heel erg bekend in Nederland. Heeft wel een aantal hits gehad, maar onder andere dit mooie Desenchanté. Ik ben een keer bij een concert van haar geweest in Bercy aan het begin van de jaren 90 in Parijs. Och man, dat is een happening. Dat is gewoon een enorme ster in Frankrijk. Was it

Daarvoor zit je goed hier bij Soul 2 natuurlijk. Good Vibrations, de Beach Boys waren het. Het is tijd voor mij om afscheid voor je te nemen. Wil neemt de stokjes zo meteen van me over. Ja, heerlijke muziek heeft hij ook weer. Je weet het, dat gaat hier gewoon 24 uur per dag en 7 dagen in de week door. Ik ben morgen even naar de klok van 2 uur hier. We hebben jullie terug op Soul 2. Ik hoop dat jullie genieten van je dag verder. En dat alles wat je wilde doen ook daadwerkelijk bereikt kan worden. Ik zeg tot ziens.

0: Zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals je die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
1: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren. Koestafair Maasmechelen, voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuizen, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koestafair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Koestafair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Sol 2. De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag in haar woning door een schietpartij om het leven kwam, kende de verdachte. Dat laat de politie weten. Na zijn daad sloeg de dader op de vlucht, maar kon later worden aangehouden. Hulpdiensten hebben de vrouw nog geprobeerd te redden, maar hulp mocht niet meer baten. In het huis waren ook nog 3 kinderen aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Rond 2:50 s'nachts kwam de melding over de schietpartij bij de politie binnen. Rond 4:15 kon de dader gearresteerd worden. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat Russische aanvallen de haven van Odessa hebben weten te beschadigen. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Odessa is belangrijk voor de export van landbouwproducten. Daarmee hebben de Russen de voedselzekerheid in de wereld de oorlog verklaard, meent Zelensky. De president zegt verder dat in Kharkov een woongebouw werd aangevallen. Naast 2 doden raakten tientallen anderen gewond. In Rusland vielen 3 doden door een Oekraïense droneaanval. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een tanker die is vastgelopen. Het schip zou zo'n 800.000 vaten olie aan boord hebben. Op beelden is te zien dat het schip onder water wegzakt. Volgens Europese landen maakt de tanker deel uit van de Russische schaduwvloot. Begin juni werd het schip nog getroffen door 1 of meerdere explosies. Wat aan de ontploffingen ten grondslag lag, is nog altijd onbekend. In de buurt van Oman heeft de lekkende tanker ondertussen voor een zeer grote olievlek gezorgd. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals je die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
3: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto, tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen.nl.

erbij en welkom. Het is inmiddels alweer zondagmiddag. En dit zijn allemaal de plaatjes uit de jaren die we gisteren allemaal hebben behandeld. 65, 73 en 1981. Maar dit verschil, denk je, stonden wel in de hitparade, maar niet op dat moment. Dus dat is de reden waarom we vandaag nog een keer lekker alletjes een beetje overdoen. We begonnen met muziek van Chris Andrews en Yesterday Man. Een van de drie hits die de goede man in diezelfde jaartijden wist te maken. Onder, denk dan, To Whom It Concerns, maar ook die andere. Pretty Belinda.

Hij stond volgens mij nooit in de hitparade deze plaats, zelfs als ik moet dat niet over is. Maar hij is wel veel gedraaid en hij wordt nog steeds veel gedraaid door de dagradio. En er is niks mis mee. Hij was prima van de Beatles. Het heette Babies in Black. Dat was meer fout, by the way. Ik ga zo dadelijk een oud hitje draaien van Sandy Shaw. Maar eerst deze, Barry Maguire.

Twee hitscores in 1965. Die andere, Tossin and Turning, hebben we gisteren gedraaid. En deze stond ook in de hitparade, maar wat later in het jaar. Dat heette Funny How Love Can Be. Je hoort hem bijna nooit meer op de radio. Dat geldt eigenlijk ook voor deze.

Hij heet Jonathan King en hij wist tussen 1965 en 1975 een aantal serieuze hits te scoren. Maar het succes van 1965 wist hem op de een of andere manier niet meer te evenaren. Dit is Them.

Hij blijft leuk, hè? En iedere keer als ik hem hoor, dan moet ik weer denken aan The Fresh Prince of Bel-Air. Daar was het Carlton, volgens mij, die wat iedere keer uitflipt op deze Tom Jones. Lang geleden alweer. Dit is mooi. Dit is van Nat King Cole. L.

Ja, in 1965 is het wel zo dat je duidelijk hoort dat de muziek begint te veranderen. En ja, het jazzy-achtige, het lekker mooie gepolijste stukje muziek dat we kenden uit het begin van de jaren 60 was een beetje verdwenen. Daar kwam rauwe muziek voor terug. Absoluut. En als het om rouwdouwers ging, hadden we Bob Dylan wel. Die wist het wel rauw te brengen. Het was redelijk kaal en censurend bijna. Het is Positively 4th Street. Yeah, yeah.

0: Drinks for You. De voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van A-merken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
1: Jumbo is groot in brood, want we hebben meer dan 300 soorten brood. Al vanaf 25 cent per stuk. Bijvoorbeeld kies en mix op roomboter-croissants en keizerbroodjes. 4 voor maar 1 euro. We bakken ze vers af in de winkel, dus als je snel bent, zijn ze nog warm. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
2: En dat voor die prijs. Jumbo.
3: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag in haar woning door een schietpartij om het leven kwam, kende de verdachte. Dat laat de politie weten. Na zijn daad sloeg de dader op de vlucht, maar kon later worden aangehouden. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat Russische aanvallen de haven van Odessa hebben weten te beschadigen. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een tanker die is vastgelopen. Het schip zou zo'n 800.000 vaten olie aan boord hebben. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Merodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
6: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
5: Kastelein Mode en Lijfstijl Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovense straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casamoda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.

Ira Brombeert, die enige grote hit Let's Twist Again. Maar ook dit was in Amerika een van zijn allergrootste successen. Hier in Europa deed het ook, overigens ook redelijk veel, kan ik je vertellen. Het was van Chubby Checker en het heette Lovely Lovely. En op de achtergrond hoor je eigenlijk muziek die je waarschijnlijk nog kent uit het eind van de jaren 80. Het is van de Laurie Johnson Orchestra. En we draaien nu een keer helemaal. Het is de Minor Bossa Nova.

Ja, deze muziek werd voornamelijk gebruikt in de nachtwachturen van de Trolls destijds. Er waren presentatoren als een Cas van Iersel, maar ook Karel van Kooten, Peter Theekamp, Rob van Zomeren. Ook Daniel Dekker en natuurlijk Martijn Krabbe van de partij. En die zorgen ervoor dat je 's morgens vroeg weer lekker...

hij had er een paar. De grootste is zonder enige twijfel The Tears of a Clown, Smokey Robinson and the Miracles. Maar dit scoorde hij in 1965, The Track of My Tears. Overigens heb ik zo dadelijk nog een keer Ronnie Tober voor je, maar eerst de Honeycomb.

0: dit is het voordeel van korte plaatjes, die in 1965 best vaak gemaakt werden. De gemiddelde plaatjes duurden ongeveer 2 minuten 30. Maar deze verboden vrucht van Roddy Toper was niet veel langer.
1: 24 uur per dag, het vertrouwde geluid.
0: Op weg een oude Beatles hit. You've got to hide your love away in de uitvoering van Silky. Maar eerst

veel uitgevoerd, maar door slechts enkele tot enige vorm van kwaliteit verheven. En Peter en Gordon deden dat op een uitstekende manier, net zoals Cliff Richard dat deed in de jaren 80. True Love Ways. En natuurlijk Buddy Holly, want die schreef het. Een ongeschreven wet in onze radiowereld is: draaien de Beatles, dan zul je ook de Stones moeten draaien. Nou, al dus bij deze.

0: Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
1: Menten Metaal Recycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, oude wrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaal Recycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
2: Voor Spaanse gerechten en meer ga je naar El Pimiento in Zelfkant, Zusterzeel. Wij zijn naast een tapasbar ook een familierestaurant, cocktailbar en café. Op maandag all you can eat tapas voor slechts €16,90 per persoon. El Pimiento heeft een groot gezellig terras en wintergarten. Ook geschikt voor privéfeestjes. Een begrip in de grensstreek. El Pimiento in Zelfkant, Zusterzeel. Aan de Hungerenweg nummer 44. Volg ons op Facebook en Instagram. El-Pimiento.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Sol 2. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft twee mannen van 20 en 50 jaar opgepakt. Er was volgens de politie een massale vechtpartij gaande en daar kwam het steekincident uit voort. Er raakten nog meer mensen gewond, waaronder een 60-jarige man. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is ondertussen weer thuis. Kort na het incident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte meldde zich gisteravond bij de politie. De grote natuurbrand in het Zuid-Spaanse Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur in de as gelegd en trekt volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz, richting Sevilla. Ondertussen proberen 275 brandweerlieden met man en macht het vuur te bedwingen. De wind en de lage luchtvochtigheid maken het blussen een stuk lastiger. 467 mensen uit verschillende dorpen en steden in het gebied zijn geëvacueerd. De Verenigde Arabische Emiraten leveren de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan aan Ierland uit. De 49-jarige Kinahan is al onderweg naar Dublin. Hij zal terecht moeten staan voor het leiden van een misdaadorganisatie. Vorig jaar verzocht Ierland de Verenigde Arabische Emiraten Kinahan op te pakken. Sinds april 2025 zat hij in Dubai vast. Hij probeerde zijn uitlevering tegen te houden, maar dat verzoek is nu afgewezen. Het 15-punten Gaza-vredesplan dat onder leiding van de VS werd opgesteld, is door Israël afgewezen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het met zijn kabinet besproken en het is verworpen. Zolang Hamas zich niet helemaal ontwapent, zal de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekken, aldus Netanyahu. De Amerikaanse president Donald Trump was vorige maand in zijn nopjes met het vredesplan en wist te vertellen dat zowel Israël als Hamas hadden ingestemd. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2. Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
4: Koesta Firma's Mechelen, van kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koesta Fair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. KoestaFair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.

Als je dit leuk vindt, tenminste een Duitse repertoire, dan zou ik zeker zijn gezinnen maar wat harder op. We krijgen er een paar vandaag. Tenminste vanmiddag. En de eerste was van Chris Roberts en dat heette Mein Schatz, du bist eine Wucht. We zitten in 1973. En dat een uur lang lekker. Een lekkere lijst per plaat heb ik voor je klaarstaan. Ik heb zo dadelijk bijvoorbeeld Brad met Baby, I'm a Want You. Ja, dat ken je waarschijnlijk niet eens meer. Ook dit is absoluut de moeite waard. Dit is de band Sweet. En dit is hun grootste hit die ze maken in datzelfde jaar. Blockbuster.

0: David Gates, de man die dit schreef, is vaak verweten dat hij heel eenzijdig bezig was met componeren. En dat kan ook wel kloppen. Maar ja, de kwaliteit van Brad was daarom natuurlijk ook wel dusdanig bijzonder dat hij alleen maar hits scoorde. Deze was er een die redelijk bescheiden was.
1: Dit is Soul 2.
0: Nou, die was in 1973 in Londen. Bob Marley.

En vaste vraag is altijd bij de luisteraar: wat weet jij nog van 1900 en ga zo maar verder? Ja, 73, wat weet je nog van dat jaar? Ik zat bij de schutterij, dus ik zat bij de drumband. En ik trommelde mijn elke maandagavond repetitie. Je kent het wel, van s'avonds 6:30 tot 7:15. En dan was het weer klaar, kon je weer naar huis. Ja, je moest ook vroeg naar bed, want je moest daags daarna weer naar school. En op de radio hoorde je dit soort plaatjes. Ook weer een prachtig nummer. Geschreven door Demis Roussos zelf.

0: hop hadden zij een redelijk bescheiden carrière. De heren Loggins en Messina. En van Kenny Loggins is bekend dat hij ooit nog scoorde met Stevie Nicks in 78. Maar van Jim Messina is niks meer vernomen sinds 1974. Dit was even de laatste wapenfeit, dat heette My Music. Een van de allermooiste en meest romantische liefdesliedjes uit Frankrijk is van Dalida en Alain Delon.
1: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai.

0: Al dus Dali daar. Het zijn slechts woorden en maar woorden en maar woorden. En je klets maar iedere keer over hetzelfde. Doe er nou eens wat aan. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Een bijzonder nummer is afkomstig van vader Abraham met een showorkest.
1: Het mooiste stukje van Limburg is dit Soul 2.
0: Ja, daar lach je mee, maar dat is wel het geval. Het heet Camp.

0: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakerhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakerhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Ohé en Laak.
1: Kastelein Mode en Lijfstijl Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovense straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode. Jouw unieke stijl begint bij ons.
2: Jumbo is groot in gebak, want onze taarten vallen regelmatig in de prijzen. Zoals onze hemelse chocoladetaart, verse appeltaart en onze smeuïge slagroomtaart. Kies er 80 soorten, al vanaf €2,60. En ben je jarig, dan krijg je 20% korting. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft twee mannen van 20 en 50 jaar opgepakt. De grote natuurbrand in het Zuid-Spaanse Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur in de as gelegd en trekt volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz, richting Sevilla. De Verenigde Arabische Emiraten leveren de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan aan Ierland uit. De 49-jarige Kinahan is al onderweg naar Dublin. Het 15-punten Gaza-vredesplan dat onder leiding van de VS werd opgesteld is door Israël afgewezen. Het weer, in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
5: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
4: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.

Als ik de plaatjes bekijk die ik op dit moment heb uitgekozen voor je, dan valt het me op dat ik een stuk opstandiger was in 1973 dan dat ik werkelijk dacht. Ik vond het een leuk nummer. Long Lonely in the Shakers. Ik heb de plaats zelfs ooit nog op single gekregen van mijn vader. Dat weet ik nog. Big Fat Mama. Wat overigens iets met mijn moeder te maken. Dat gewoon te maken met het feit dat ik hem leuk vond. Een paar dachten, ja weet je wat. Hè? Hij doet ook zo zijn best. Dit is Michel Fugue.

kwam pas op een 17e of 18e jaar achter wat je kon doen als je deze plaat opzette. En je was in enigszins aangenaam gezelschap. Samba Party. Santana was afkomstig van het album Abraxas met hits als Black Magic Woman en Oye Como Va. Nou, dit is dan altijd een van mijn persoonlijke favorieten uit 1973. Hij is van Steeler Spielberg, geschreven door Joe Egan en wederom Gary Rafferty. Het gaat over van alles en nog wat. En ze noemen het Star.

1973 ken ik nog toen ik lid was van de schutterij. En ook daar in de drumbed zat als hele grote feesten met hele lange tafels. Waarbij grote barbecues werden georganiseerd. Ontzettend veel bier over de tafel ging, niet door mij. Maar wij kregen van die grote glazen limonade, dat weet ik me nog heel goed herinneren. En dan luisterden wij naar niemand minder dan Vicky Liantos en haar bouzouki die klang door die nacht. Ik heb zo dadelijk Dreams Are Ten A Penny van Ken Kate en Diamond Girl van Seals and Crofts. Dan gaan we eventjes wisselen van de wacht. Dan zien we dadelijk terug in het laatste uur met 1981. En ik laat je achter met Thin Lizzy.

0: zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zenbura Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-tastes concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zenbura aan de Meerodestraat in Stijn. Zenbura. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbura.nl.
1: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto, tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
2: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een derde steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen een half uur en vlak bij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgeleid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar gearresteerd. Het steekincident kwam volgens de politie voort uit een massale vechtpartij met nog meer gewonden, waaronder een 60-jarige man. Hij is na ziekenhuisbezoek inmiddels weer thuis. Kort na het steekincident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte van 20 meldde zich gisteravond bij de politie. En de topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall wordt dag en nacht beveiligd vanwege bedreigingen en vermoedelijke Russische moordplannen. Zijn beveiligingsniveau is inmiddels vergelijkbaar met dat van bondskanselier Merz. Maar de topman zegt zich niet te laten intimideren en voorlopig ook niet te willen stoppen met zijn werk. Rheinmetall levert veel wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. De Duitse Veiligheidsdienst sluit aanvallen op medewerkers van het concern niet op voorhand uit. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zenbura Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zenbura aan de Meerodestraat in Stijn. Zenbura. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbura.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
4: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
5: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.

in deze periode was ik inmiddels wel achter de draaitafels verdwenen. Want uitgaan vond ik leuk, maar dan wel als ik zelf de muziek mocht bepalen. En dat kon je als discjockey. Dan draaide ik heel af en toe Genghis Khan met Moskou. Nou, daar ging het hele tentje vanuit zijn dak, kan ik me nog herinneren. Goed, het laatste uur, alleen maar 1981... en een hele grote wisseling van allerlei soorten en vormen van muziek. Zoals deze van de New Adventures. Wat steviger, maar niks mis mee. Dit Midnight Magic Maniac.

Ja, hun succes kennen ze eigenlijk uit het eind van de jaren 70. Met de Come On en Late Late Show. En hun allereerste album The New Adventures. Met onder andere Peter Bootsman, Harry de Winter en de drummer Ab Tamboer. En die rosde en ramde er wat op na. Ik heb één keer een live concert meegemaakt. Ik kom doof terug. Dit is Fischer Zee nog een keer. I

Deze plaat is helaas niet meer digitaal te verkrijgen. Dat is zo jammer, want ik vind het nog steeds een super lief nummer. Love and Understanding Man van Telly Savalas. Kojak, je kent hem ongetwijfeld, die kale met die lolly in zijn bek. Ja, ik heb ook een kale kom, maar ik heb geen lolly in mijn mond, kan ik je vertellen. Dat kan ook niet, want dan zou ik zo ongeveer klinken. Nee, dat klopt met die klap in. Dit was trouwens een succes, jongen. Voor Peter Koelewijn en zijn rockers, dat heette Klap maar in je handen.

jongens. Ik kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de buurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

Hij heeft niks van kwaliteit ingeboet. En ook de sfeer waar de plaat destijds mee op was genomen is zonder twijfel nog steeds herkenbaar. Peter Koelewijn's Rockets. En dan met klapper in je handen. Goed. Dit was in Duitsland een mega grote hit en stond weken op nummer 1 in de hitparade daar. Ik heb het over Wolfgang Petri en zijn Jessica.

werd ik dacht in 1987 beschuldigd van het feit dat hij vader was van maar liefst 7 kinderen. Want de 7 dames beweerden dat zij een kind van hem hadden. Dat is allemaal via rechtbanken uitgevochten. En uiteindelijk bleek geen van de dames een kind van Wolfgang te hebben. Dus hij hoeft geen alimentatie af te dragen. Ja, zo kan het lopen. Voor de wisseling van de wacht, met andere woorden dus de highlights en wat commercials, draai ik Don Williams nog een keer voor je. Die begon in het begin van 1981 met dit nummer. Wat was hij mooi. I believe in you.

0: in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
1: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
2: Jumbo is groot in brood, want onze ambachtelijke bakkers bakken iedere nacht de Jumbo broodgelukbroden. Heerlijk vers met een knapperige korst. Die moet je proeven. Daarom krijg je nu 1 euro proefkorting op alle broodgeluk rondbroden. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar gearresteerd. En de topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall wordt dag en nacht beveiligd vanwege bedreigingen en vermoedelijke Russische moordplannen. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
1: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale, sta-op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5... Zaterdag van 10 tot 4.
5: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
6: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.

was in 1981 groot in Duitsland. Peter Kent is ooit getrouwd met Louise Hernandez. Je kent dan wel van Lady Love on Me. En die zijn volgens mij tot de dag van vandaag nog steeds getrouwd. 100% zeker weet ik dat. In elk geval niet meer. Is ook niet zo vreselijk belangrijk, maar dit was wel een prima hit van de man. Het heette It's a Real Good Feeling. Nou, dit is eigenlijk per vergissing tot stand gekomen. Dat Strijkers intro en dit nummer zelf. Maar het blijft een mooie. Een Emmy Award voor Christopher Cross en Sailing.

Ja, een beetje verdrongen naar de achtergrond. Hoe jammer ook, hè. Een van de mooiste Nederlandstalige nummers die ik ken. Overigens gemaakt door Herring Spaan en Harry van Meegen. Destijds de mannen van Pisa en allemaal die andere programma's. Dit heet De Stille Willem. Limburgs trots en bagge dagen. Dat werden ze genoemd in 1981. De dames en heren van Pussycat.

0: beetje jazzy, een beetje ragtime. Kortom, Tony Willie wist er wel eigen draai aan te brengen. Was trouwens wel een van de laatste hoogtepunten van deze band. Want daarna werd het eigenlijk lappig.
1: Vanuit Limburg, met de beste muziekmix. Dit is Soul 2.
0: Ik miste het woordje stil, want dat werd het op een gegeven moment. Dit vond ik een ontzettend leuk nummer. Waarom weet ik niet. Ik word er heel vrolijk van. Het is van de Dames Love. Ik draaide hem gisteren ook. En ik denk, ik ga hem vandaag gewoon nog een keer draaien. Mag toch? Denk, tingelingeling. Het is van Love.

bent uit White Sox, het liedje uit Versailles. Ik ben aan het uitgekomen van mijn Latijn, zou ik bijna zeggen. Niks is minder waar. Ik moet langzaam zeker mijn ruimte gaan maken voor de andere mannen. En ik ga er weer voor zorgen dat het... ik ben er morgen vroeg weer en anders volgende week weer. Tot dan.

0: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
1: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij hotel-restaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel-restaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een

0: Gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Ohee en Laak.
1: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Selfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Selfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
2: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
3: Oh, wat lief.
2: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. In Wiegen bij Nijmegen woedt een natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, maar over de omvang van de brand is nog niets bekendgemaakt. In de omgeving van Wiegen zijn vandaag al meerdere natuurbranden uitgebroken. Zo woedde er eerder vandaag ook al een natuurbrand aan de Heumenseweg, zo'n 2 kilometer verderop. Die brand was 2,5 uur geleden onder controle, zo meldde de brandweer. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een 3e steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen 1/2 uur en vlak bij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgeleid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. En in het zuidoosten van Australië is het lichaam van een vrouw gevonden in een koffer langs een afgelegen weg bij Goulburn. Voorbijgangers waarschuwden de hulpdiensten die het lichaam in de koffer aantroffen. De vrouw is nog niet officieel geïdentificeerd en het is onduidelijk hoe lang ze daar heeft gelegen. De politie onderzoekt de vondst en heeft de koffer en het lichaam meegenomen voor verdere analyse. Eind vorige maand werd in het Griekse Athene ook al het lichaam van een vrouw in een koffer gevonden. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
5: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
6: Het Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster. De plek om het leven te vieren.
7: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.

0: Gustav Fair Maasmechelen. Van kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Gustav Fair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Gustavfair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
1: Voor Spaanse gerechten en meer ga je naar El Pimiento in Zelfkant, Zusterzeel. Wij zijn naast een tapasbar ook een familierestaurant, cocktailbar en café. Op maandag all you can eat tapas voor slechts €16,90 per persoon. El Pimiento heeft een groot gezellig terras en wintergarten. Ook geschikt voor privéfeestjes. Een begrip in de grensstreek. El Pimiento in Zelfkant, Zusterzeel. Aan de Hungerenweg nummer 44. Volg ons op Facebook en Instagram. El-Pimiento.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In Wijchen bij Nijmegen woedt een natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, maar over de omvang van de brand is nog niets bekendgemaakt. In de omgeving van Wijchen zijn vandaag al meerdere natuurbranden uitgebroken. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg voor zijn verwarde en onbegrepen gedrag. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. En in het zuidoosten van Australië is het lichaam van een vrouw gevonden in een koffer langs een afgelegen weg bij Goulburn. De vrouw is nog niet officieel geïdentificeerd en het is onduidelijk hoe lang ze daar heeft gelegen. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zenbura Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-taste concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zenbura aan de Merodestraat in Stijn. Zenbura. Proef de rust. Beleef de smaak. www.zenbura.nl. Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals je die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
3: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Zelfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de U-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Zelfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
4: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.

draaien de allergrootste zomerhits van de afgelopen 60 jaar. Sol 2 is zomer.

0: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
1: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
2: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.
1: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra...

0: extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een ontplofte squishy, een populair anti-stress speeltje. Een jongetje van 8 jaar liep tweede graads brandwonden op toen het speeltje in zijn gezicht explodeerde. Het gaat om een bal gevuld met een kneedbare substantie. De Franse autoriteiten onderzoeken nu hoe het incident kon gebeuren en houden toezicht op de zaak. De speelgoedketen Smith's Toys ziet voorlopig geen reden om de squishy in Nederland uit de winkels te halen. En Roemenië kan zijn kerncentrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer draaiende houden dankzij noodmaatregelen tegen de droogte. Het leger blies daarvoor een rotsformatie op en liet 4 met stenen gevulde bakken in de Donau zakken. Zo wordt het rivierwater daar omgeleid en blijft er genoeg water beschikbaar voor de koeling van de reactoren. Door de hitte en droogte was de watertoevoer naar de centrale sterk afgenomen. Na de maatregelen steeg het waterpeil bij Cernavoda weer met 4 centimeter. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
1: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
2: Gezellig en ongedwongen genieten op het eiland in de Maas? Dat kan bij Hotel Restaurant Lakenhof. De omgeving staat bekend om haar prachtige fiets- en wandelroutes. Ook watersportliefhebbers voelen zich hier thuis dankzij de Maasplassen. Hotel Restaurant Lakenhof. Hier geniet je van een goede kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellig diner in een warme en gemoedelijke sfeer. Voor het diner zijn we geopend van vrijdag tot en met maandag vanaf 5 uur de middag tot 9 uur 's avonds aan de Walburgisstraat 3 in Oheerlen.
3: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
4: Heb je weinig tijd om je auto te wassen? Bij All In Car Wash straalt je auto of busje binnen 6 minuten als nieuw. Met gratis binnenstofzuigen. Pal naast de A2 in Echt of Nederweert. All In Car Wash. Alles voor een stralende auto.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: op zoek naar een culinaire beleving in Stijn? Ontdek Zen Buddha Fusion Cuisine. Geniet van verfijnde Aziatische fusion gerechten in een stijlvolle en ontspannen sfeer. Van een luxe all-you-can-tastes concept tot heerlijke à la carte gerechten. Elke hap is met passie bereid. Perfect voor een romantisch diner, een gezellige avond met vrienden of een bijzondere gelegenheid. Reserveer vandaag nog en laat je verrassen door de smaak van Zen Buddha aan de Meerodestraat in Stijn. Zen Buddha. Proef de rust, beleef de smaak. www.zenbuddha.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4. Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
1: Oh, wat lief.
0: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
2: Drinks for You, de voordeligste drankenhandel in Selfkant Tudderen, net over de grens van Sittard. Wij hebben een ruim assortiment wijnen, bieren, sterke dranken en frisdranken, variërend van aanmerken tot huismerken. Je kunt bij ons gratis voor de deur parkeren. Drinks for You, de voordeligste drankenhandel van de EU-regio. Check www.drinksforyou.eu voor de wekelijkse aanbiedingen en profiteer. Drinks for You, in Selfkant Tudderen aan de Middenerweg 51.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een ontplofte squishy, een populair anti-stress-speeltje. Een jongetje van 8 jaar liep tweede graads brandwonden op toen het speeltje in zijn gezicht explodeerde. En Roemenië kan zijn kerncentrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer draaiende houden dankzij noodmaatregelen tegen de droogte. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
4: Op zoek naar een heerlijke lunch, een sfeervol diner of gewoon een gezellige avond uit? Kom naar Gasterie Hedelvinger in Wingelrade. Geniet van smaakvolle gerechten, gastvrije service en een warme, gezellige sfeer. Of je nu met familie, vrienden of collega's komt, bij Gasterie Hedelvinger voel je je altijd welkom. Reserveer vandaag nog en proef zelf waarom zoveel gasten graag terugkomen. Gasterie Hedelvinger in Wingelwaarde, waar gastvrijheid en smaak samenkomen. Check www.gasteriehedelvinger.eu.
0: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn. Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovenste Straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.
5: Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.

0: Oud-Klooster in Stevensweert is vernieuwd. We verwelkomen je graag in ons karakteristieke Grand Café aan het historische Marktplein. Of je nu wilt lunchen, dineren of gezellig borrelen, voortaan doe je dat bij ons. Ontdek onze vernieuwde lunch- en dinerkaart en kom genieten van de heerlijke gerechten. Tevens de ideale plek voor een gezellige borrel of om te genieten van een van onze unieke speciaalbiertjes. We zijn geopend van woensdag tot en met zondag vanaf 10:30 aan de Markt 6 in Stevensweert. Het Oud-Klooster, de plek om het leven te vieren.
1: Bij Nathalie Echte Bakker begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie de Echte Bakker voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie de Echte Bakker kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
2: Menten Metaalrecycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaalrecycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president Al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 eclipsbrillen uit de verkoop gehaald.

Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruzie in de groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Cassia Nieuwiadoma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longoborghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke

luchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakte en toen ondersteboven in een sloot belandde. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruzie in de groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen en daardoor verder uit te lopen op Kasia Nieuwiadoma. De Poolse werd 2e in het eindklassement op 1 minuut en 18 seconden. Elisa Longo-Borghini werd 3e. Het werd sowieso een Nederlands succes. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. De Tour de France Femme geldt als de zwaarste editie ooit met maar 1 echt vlakke aankomst. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn drie mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. Lorena Wiebes won de groene trui en Puk Pietersen de bergtrui. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. 2 minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakte en toen ondersteboven in een sloot belandde. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300... en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. 2 minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Day. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse